0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie.

mine anew. And sully songs be yourself done me for soon. En op haar dag zal ons je mooiste draaiboek schrijven. Dan is je oorlog zoals water waarin ik draai.

lakens verg, verstrengel om my voete. Ek rol in het draai, ek soek die vouw van jou hande. Ek staar na my phone, asof het een WhatsApp van jou kan stuur. Ek check die connectie,

0: Przysięgła bez zero.
1: In die middle van die nacht, als het te veel gewaagd en het

bomberij. Zij voor mij, Katrina, geen nog respect van mij. Dat kan niet goed weer om zo alleen.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Die Beter Alternatief Bok Radio.

Radio. Dat is de kachel in die kamer, als ik al in die bed. De bier op haar tijken.

2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Hij heeft mijn hart geloosd daar en niet boos langs het voetpad op nooit gedacht. Hij heeft mij spannen kop, want ik zie binnenkort mijn lief van die Noord-Transvaal.

0: Het is Trustful van Taryn Lamb. Het is absoluut beautiful, Jolande. Hij is een absolute winner.
1: Hoor die kwaliteit van die vrouwse stem. Dit is belachelijk.
0: Sunel zei mijn kop fel. Gedoe naar vlees.
2: Kan ons dit net cut en het vir Pink stuur? Imagine wat sal Pink sê van nie net hoe dit klink nie, maar hoe daar jylle productie aan mekaar gesit.
1: Ja.
2: Absolutely amazing.

Kelsey Ballerina, Love Me Like You Mean It. Goeiemiddag van my kant af, Etienne Venter hier by Bok Radio 98.9 en ek het die voorreg om jou vandag geselskap te hou vir die volgende 3 ure. So dis nou nie Stefan Vermaak nie, dit is ek, kom ons gaan vir Venter Vermaak, hoekom dan nou nie, jy weet, dit ruim, Venter en Vermaak, hoekom, ja, goeiemiddag. Stefan, baie dankie vir die voorreg wat ek het om jou program uit te saai en geniet het daar, ek gaan nie blauw van of geel van jaloesie wees nie, as jy op BokTV kyk, is het, ek het een blauwe hemp aan, so ek het seker gemaakt, dit is nie een probleem nie, maar Stefan geniet het daar, aan die kant, ek is glad nie jaloers nie. Jakob, my vriend, baie dankie, heerlik soos altyd, ongelooflike Golden Oldie Show, hy is natuurlijk volgende saterdag weer terug, 10 tot 2, so jy wil dit nie mis nie, en dan natuurlijk weer volgende sondag, is hy ook weer hier op die lig met sy Golden Oldie program. Ek is een beetje geloer wat op die speelhuis is, baie lekker muziek, en weet jy wat ek dink ons gaan afskop met, ek dink dis dalk hoe mense gister gevoel het, as ek nou moet terugdink, jy weet so ek ons van sê in hindsight, frikkie vir een rikkie, ja, ek dink een paar mense het gister gevoel, soos frikkie vir een rikkie met die rugby.

dat ik me niet verbeeld. Weer die kronkelpaadjes uitgetrapt. Waarom al die afdraaipaadjes kronkel weer in mijn hart? Het kronkel weer in mijn hart. Waar die vlaktes en die grote rivier verleidt.

0: stiltes van my hart.
1: Gerard Stein daar in Liedje van die Westhuis en Holtes van my hart. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag, jy is hier by Bok Radio 98.9, saam met my Etienne Venter tot en met 5 uur vanmiddag. En die eerste enetje wat ek vir jou bring is natuurlik Raai die Rolprent. En ek het, voor ek na Saterdag toe geskuif het, ek besondig het ek ook een rolprent gedeelte gedoen en ek wil altyd hierdie gedoen het, nou weet wat ek nooit daarby uitgekom het, so ek het nou die voorreg om hierdie ene te doen, so dit is so perfect.

Bosveld Weskes daarvan, Wikkes van Merwe. Dit is 3 uur natuurlijk op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. Goeiemiddag, soos jy kan hoor, Stefan Vermaak is bietjie uitstuurig. Hy hou heerlijk vakantie en ek het die voorreg om sy program aan te bied. En dit is natuurlijk Radio Rolprent. So dit was kop aan kop gewees, so Rita gewees en Jaco in termen van wie om reg het. En ek dink, dit was een splitsekonde, jy weet, dit was een foto finish. In termen van dit, Jaco, my maat, jy het om 100% reg. Jy vat die laurels, so jy het die bragging rights. En ek wil sê, jy kies daar vir jou liedjes, ons gaan nou by daar en kom. Wie om daar nog reg het, so Rita, jy het om 100% reg. Dan het ek hier so, Rihanda, ek hoop ek spreek het reg uit. Ronel, jy het hem ook reg. Het ek nog eniekie. Jan, jy het hem ook reg, my maat. En het was nog het laatste eniekie. Morna, jy het hem ook 100% reg. Baie, baie geluk. Jy het hem allemaal reg. En jy het gesê, wie wat, ek wil graag John Parr hoor. Dus ek sê, ok, kom ons kyk vir John Parr, ons kyk vir ons omkry. So hierdie enie gaan met die, ek wil amper sê, met die Olympiese spele liekie, wat sê, hierdie ene is vir jou, ek sien die boodskap, hy sê, ja, dit is een oud song, wie wat, Jaco, dit is nog steeds een standing song, daar wie is, Jaco, sit om hart, sing om saam, kan niet om.

0: Daar is sy, dis 35 minute voor 5 en natuurlijk jou Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, wat jou so vir die laaste bietjie geselskap gaan hou tot en met 5 uur, waar Tommy Dell natuurlijk gaan oorneem. Nou, ek het ongelooflike dame hier op die lijn. Danel, goeiemiddag, hoe gaan het?
1: Goeiemiddag, goed om met jou en met julle, dankie.
0: baie goed, dankie. Kan ek klaar nie, dis sondag, die son skyn en TV, saam met my Etienne Venter, wat jou so vir die laaste bietjie geselskap gaan hou tot en met 5 uur, waar Tommy Dell natuurlijk gaan oorneem. Nou, ek het ongelooflike dame hier op die lijn. Danel, goeiemiddag, hoe gaan het?
1: Goeiemiddag, goed om met jou en met julle, dankie.
0: baie goed, dankie. Kan ek klaar nie, dis sondag, die son skyn en soos ek jy nou van die lig af gesê, jy weet, ek het die voorreg om hierdie program aan te bied vandag,

0: Let's go.
1: Bob Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Ja nee, dit gaan lekker wees. Oeh, ek het die laatste een so baie geniet op die bokboot. It was just party from the time we set sail. When that thing went... And die mense sing, now is the hour. Oh, mensdom. What a party. En die kunstenaars, ons het opgetree elke dag. In die aande, dit was net een partijkie van de, wanneer jy wakker geword, tot jy jou kop neer gaan doen.
2: The Elvis Song with Tommy Dell op Bok Radio.
0: That one caught me, Yes, Emmylou Harris, together with Mark Knopfler.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Something old, something new, something borrowed, something blue. Tommy Dowell.

0: Stel hulle lift.
1: Bok Radio. Ook op Bok TV. Die beter alternatief.
0: You tuned to Bok Radio 98.9 FM. My name is Tommy Dill. Ek het vanavond toe ek ingekom het, het ek baie seer keel. Nou ek weet nie nou is dit die begin van iets, maar hoe as ek so as ek nou kos eet of thee of iets drink, is dit so skrikkelijk seer as het afgaan. So ek het a seer keel and it's just overnight. I mean, yesterday I was fine and today I've just got this seer keel. But you know what? I've got great medicine. Castor olie fixes everything. Weet jy hoekom? Toe my ma gekom met castor olie, het ons geen siekte gehad nie. Jy was bang vir die castor olie. Die siekte het sommer pip, verdwijn. As mami gekom met die bottle castor olie, dan gaan die verkoue en die griep en die koors en alles, koepaai marai, alles weg. Die castor olie, hy was dodelijk. Here's Luke Bryan, he says science. And castor olie, that was science. Those were signs of the times.

0: Radio. Ook op Bok TV.
1: Is soek een reenboog met een goudpot aan die einde. Een oase aan die name blijnsduine. In die winterkaart jy somer, in die herfst soek jy die bome groen.

kunt haar nog daar in banden, van Bultonkou in Groenlanden. Het is een waar je beste wij, van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jouw glimlach, jou nimmer zorgen en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van

vertel. Zij is die wereld waar mij woorden in die wereld van die wind. Diezelfde wind van kwisse kinders of zelfs de wereld minder. Zij het liefde voor die liederen, zij het liefde wordt gebouwd. Zij het liefde door die honderden, zij het liefde wat kan klein. Zij is romantiek, die romanticus. Zij verbeter die eetlis van mijn hartskatse kus. Zij is die revolutie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder de invloed van rock'n'roll. Amazon.

0: verder als ik niet vertel. Zo, ik ga je maar vertellen. Zo is beter als ik niet vertel.
1: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
2: Ribbons Crew is hier opens en af.
3: Die Peter Alternatief Bok Radio.

Jy is ek, ek het vergeet hoe om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie